0: Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws. KBC, where the music never stops.

Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws. Mighty KBC, where the music never stops.

0: not a station on your AM dial.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg daar helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59. We are officially the hottest AM station.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in het onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3, maar ook via knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten in de file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouren-Lelystad. Tussen Banten en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse 5e vloot bestookt. Zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer, een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad, tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging. Door dat ongeluk is 1 rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten.

0: Dit is KBC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Dieter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk, maar toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Joure naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè? Ja!
1: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6 Joure-Lelystad bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is zo goed als afgerond. Hier en daar nog wel iets van file, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen, 14 kilometer en 30 minuten. Het komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook dicht. Helemaal afgesloten is de A6 nog altijd, Joure-Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. En op de A12 goed nieuws richting Den Haag. Bij Houten is de weg weer vrij. Eerder lag daar een lading glas op de weg. De file moet nog een beetje oplossen. Je hebt nu nog 15 minuten vertraging.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van 49 euro per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, al zijn er nog een paar problemen die open blijven staan. De A12 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Bleiswijk daarom een half uur vertraging. Verder de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. Komt door een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, file voor Utrecht. 5 kilometer en 15 minuten.

Het Foute Uur is weer begonnen. Je hoorde net Los Bravos uit de jaren 60, dus heel wat decennia geleden alweer. Geef ons een kans, aldus het Noordzeekoor in 1974. Meer later in deze editie van dit programma. Nu eerst vier titels achter elkaar, te beginnen met de Italiaanse Waal, die ook in het Nederlands zong Rocco Granata. En hij heeft zomersproetjes, we horen zometeen voorbij komen Stevie Wonder, Jigsaw, en we eindigen met Cruel Summer van Bananarama. Start de draaitafel, zou ik zeggen.

0: Er komt een bemanningslid naar boven. Voel jij je ook zo als bemanningslid?
1: Ja, ik voel me wel zeeziek.
0: Ja. Ik ook zeker, met wat jij meegenomen. Ja. Hey, is Chantalleke eigenlijk aan boord? Die,
1: Nee, die is hard in de poets.
0: Oh,
1: ja, dat is fijn dat het een keer gebeurt.
0: Is ook een beetje dubbel aan de poets.
1: Ja. Nou,
0: dankjewel, dank voor de thee. Stem slaat open.
2: Zeg Van Amstel, gaan we nog een leuk plaatje draaien?

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde?
3: Bezoek mijnsoortwinkel.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Maarten Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog. De actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een opvallende file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

Twee liedjes alweer gedraaid in het tweede deel van het Zoute Uur. We begonnen met Judy et Si van Pierre Rapsat. Zomerse melodijtje kun je wel zeggen. Deze daarna ook van Toto Coutinho. Hij deed ooit mee aan het Eurovisie Songfestival met L'Italiano. En geef ons een kans, daar zou ik iets over zeggen, meen ik me te herinneren. Ik ben ook al wat ouder, dus je vergeet nog wel eens wat. Ik had het beloofd, we zouden het nog even over Radio Noordzee hebben. Aan het einde van het bestaan van RNI, Radio Noordzee Internationaal, maakten de presentatoren van de Nederlandse uitzendingen een plaatje met als titel Geef ons een kans. Met als dramatische afsluiter in de tekst: denk aan morgen, wanneer het stil is, Noordzee niet meer bij u zal zijn. Denk aan later en aan uw kinderen, grijp die laatste lijn. Ik heb ook nog mogen meezingen. Dramatisch allemaal, hè? Snel door met de muziek, Erik. Ik stel voor dat Lucifer draaien, Nederlandse groep. De zangeres Margriet Eshuis woonde bij mij in Kogendezaan. In de straat, die was alle jongens de baas. En ze gaat nu nog eens een keer zingen als onderdeel van Lucifer. Het huis dat te koop is, House for Sale.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Hey man. Ik heb nou een geluidstoring, jongen. Onwijs gaaf. Een uitgang van 80, weet je wel. Een kleren lawaai. Gang, weet je.
2: Ja, en de hele buurt wordt nou ook een beetje gek van je. Hé? Jongen, hou die muziek alsjeblieft voor jezelf. Lawaai is toch geen leven?
3: Hallo, meneer de...
4: En waar het niet botert? Nou, dat zullen jullie wel begrijpen als je heel goed luistert.
5: Maar dat kan alleen als je de cassette bestelt met liedjes en verhaaltjes uit de Fabeltjeskrant voor 6,95 en 2 wikkels van Unox knakworst. Dat kan alleen maar Unox zijn.

Een van de laatste liedjes gedraaid in het Zoute Uur was Dave Edmunds. En Here Comes the Weekend. Ik laat je alleen. Nee hoor, ik laat je achter bij de muziek van KBC Radio. Mooie dag.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig. It's really hot summer, with

ik dacht laten we het vandaag toch wel een beetje kalm aandoen. Qua opstarten, zeg maar. Ja, 73, de Eagles. Take it easy. Goed dat je er bent. Gezellig dat je er bent. Het is alweer woensdag, mensen. Ja, het is een gekke week natuurlijk ook. Als je normaal gesproken veel op Frankrijk rijdt of door Frankrijk heen. Dat kan natuurlijk ook. Want dat was gisteren 14 juillet, de feestdag. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. Veel Franse muziek laten horen gisteren tussen 11 en 1. Doen we vandaag helemaal niet meer. Nee, geen zin in. Nee, dat is niet waar. De zonnige zomerse muziek. Ik hoor bij Mark vanmorgen nog een heerlijke... Twee heerlijke zomerse Franse chansons. Klassiekers, zeg maar. Uit je speakers, zoals Mark het altijd zegt. Mark van Amstel is er vanmiddag weer, hè. Voor het zout uur. Vanmiddag van 3 tot 4. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Lekker. En die verhaaltjes daarbij. Nou ja, verhalen. Kapitein Iglo, kapitein Mark. Hij probeert het hoofd koel te houden vanmiddag ook weer. Nou, dat is even reclame voor Mark. Meer dan genoeg, Mark. Ga lekker naar huis. Hij heeft een korte broek aan vandaag. En die zal hij vanmiddag ook wel nodig hebben. Met een behoorlijk warme dag in het vooruitzicht. Nu gericht op jou en jullie. Leuk dat je er bent. Onderweg op KBC Radio van 11 tot 1. Dus op Middengolf AM 891 en op 1008 kHz. Heerlijk, zo'n lekker Middengolfsoundje. En natuurlijk via de diverse streams. kbcradio.nl. Nou, kortom, goed dat je er bent. Zeg ik dan. Oh, gezellig, zei ik ook, ja. Chippy is er ook, zie ik. Die heeft zich al gemeld via Messenger. Bob van Beten. En hij is niet de enige. Cowboy Phil zit erbij. En Ruud, chef de Jerbas. Joop, Zijderlaan, Stolwijk, Hannes, Tom Trans, Gerrit, Luc, Hans, respectievelijk van Brouwer, MRC en Intersprint. Jan heeft zich alweer gemeld, Jan Grimbis, Harry in Brisbane is erbij. Harry, how you doing, mate? Ik heb al lang niks van echt... Ik krijg elke dag input van Harry, maar ja, het is winter daar, het is wintertijd en Harry zit met wintertenen natuurlijk, dat snap ik wel, op zijn veranda in Brisbane. Maar het is zo af en toe toch ook wel in die wintertijd, bij ons is het zomer en Down Under is dat winter, onder de 20 graden is, heb ik gezien. Nou, dat is toch eigenlijk niks. Messenger Bob van Beethoven, mail me maar, bob@kbcradio.nl, we gaan er een gezellig aantal uurtjes van maken. The Invisible.

0: Ja, doe het alsjeblieft. Ja, dat is zeker niet tegen doven van ons horen gezegd. Drive Safe. Aangeboden door Miles Smith en Nauhorn. Via Onderweg op KBC. Ah ja, zei ik al. Dat gaan het gezellig maken vandaag natuurlijk. Vrolijke muziekjes ter ondersteuning. En over muziekjes gesproken. De muzikale ketting bestond gisteren uit een leuk aantal nummers. Garden Party van Rick Nelson. Let's Have a Party van Wanda Jackson Rock'n'Roll. En We Like to Party. The Venga Bus is Coming van de Venga Boys was de laatste schakel. Dus iets met bus of ook weer een party. We Like to. Die woordjes mag je ook gebruiken natuurlijk, ja. Of iets met Venga. Weet ik niet. Boys kan wel. Boys. En Luc Segers niet meteen weer de boys van Sabrina erbij halen. Dat doen we vaak genoeg. Nou, het is wel zomers genoeg dat er gaat. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Beten en Bob @kbcradio.nl. Daar is Jacco met de berenkist, Jacco van het Kruis. Bob in Moerdijk een vrachtje mangaanmetaal voor Tata in Velsen Noord geladen. Wat dacht je van Bob dubbelop om Peter Koelewijnen vandaag eens even in het zonnetje te zetten? Nou, idee. Ik had trouwens nog veel meer ideeën opgeschreven ergens. Dus ik kijk waar dat is. Maar goed, de voorzet is gegeven. Wie weet wordt die ingekocht straks met... Toch niet ook weer je wordt oude papa, hè? Wel leuk, hoor. Pik, Peter Koelewijn dus. Dankjewel voor je mailtje. bob@kbcradio.nl. Jaap is er ook weer bij, zie ik. Nou, gisteren heb ik je gemist trouwens, want... Dat is heel gek eigenlijk. Gisteren heb ik dit mailtje van jou gemist. Ik zag hem ook met Jacco trouwens. Leeg gisteren in Poperingen in België. En ging onderweg naar Alphen. En vandaag is dan morgen, want hier stond dat, een rondje Elzas. En dan ga ik de week lekker volmaken voor Zeeman. Nou, goed bezig. Iedereen de groetjes en zoals altijd maar weer een doppiootje, denk ik. En een tosti straks van de kantinejuf. Huppata. Dat doen wij niet moeilijk om, hoor. Dat komt allemaal voor elkaar. Jaap, mocht je vandaag nog een duimpje willen sturen, prima. Het hoeft niet per se vandaag. Over vandaag gesproken, het is 15 juli. En straks om 12 uur wordt de week natuurlijk weer door het midden gezaagd, de werkweek. Maar het feit is wel dat we ook de maand door het midden gaan zagen. De eerste helft, 15,5 juli zeg maar, is er straks om 12 uur. Dus dat schiet al lekker op. Heb je de eerste helft weer gehad? Eens even kijken wat we nog meer halen aan dagen. Even kijken, dit is een beetje een rare dag. De Arctische Zee-ijsdag is het vandaag. Ja, ik vind het wat koud hoor. En het is de tapioca-puddingdag vandaag. Nou, ik ga eens kijken wat het recept is om dat voor jullie te maken. Onderweg op KWC, eens even kijken dan. Wat we nog meer hebben. Ja, veel berichten via Messenger. Hartstikke leuk natuurlijk, ja. Hans de Viking, ik zei het er straks al, hij is erbij voor Interspint. Gisteren alles gelost rond Bergen in Noorwegen. En toen terug naar Stavanger gereden. Nou, vannacht geslapen daar en vanmorgen begonnen met lossen. Twee keer Stavanger en daarna Sandnes. En net in Egersund ook weer gelost. Nou, we zitten er bovenop met het nieuws. 11:15 weggereden op weg naar Flekkefjord. En daarna nog vier klantjes te doen. En leeg aankomen in Hornes, in FVA. FVA. Oké. Okay. Het is nu al 26 graden. Het is ongelooflijk. Scandinavië meldt zich bij 26 graden. Hans, Viking, goede reis voor jou. Dan gaan we naar Chippy. Hey, dat is net als Jaap. Hij is onderweg voor Zeeman. En is hij onderweg? Ja, dat denk ik wel. Hij meldt zich. Chippy, goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen, Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer. Martinez.
0: Martinez, Chippy.
1: Nou, Bob, ik rijd net weg van de zaak af.
0: Oh.
1: Een eventje voor Berlijn.
0: Ja? Oh ja.
1: Nou ja, het is niet alleen maar Berlijn, hoor. We beginnen in Minden, dan Vrijk, hoor. Dan een zootje in Berlijn. En dan drie laatste in Bremerhaven en Leer.
0: Oh.
1: Maar dat is vrijdag pas.
0: Ja.
1: En voor de rest... Ja, joh. Dat is vrouwen, die praten tegen. Je moet niet altijd naar luisteren. Nou, joh. Oh. Even een spreekje, zo'n berichtje opnemen. Dus,
0: ja, oké. Okay. Doe maar
1: even. Oké, nou, dat dus. Voor de rest, het is zondag. De lucht is blauw.
0: Teletubby.
1: Kom maar gauw, zoiets was het toch?
0: Jawel.
1: Dat gaat wel goed komen. Nou, Bob, als je vanmiddag een bakje in een tosti hebt, dan... Laat de dag weer goed komen.
0: Ja,
1: oké, later.
0: Later, dankjewel. Chippy, Martin, onderweg in Duitsland de week lekker volmaken. Dus even een, ja, even Ruud, MRC, Mammoet Road Cargo, chef hier was Bob. Goedemorgen, ik ben er weer bij. Na anderhalve nacht sturen ga ik nu weer eens overdag proberen. Blijf oefenen, Ruud, blijf oefenen. Ik heb alle vertrouwen in je. Nog altijd in de richting van Italië, Salerno. Nu trouwens bij Tarvisio in Italië. Nou, goed. Ben je net binnenkomen rijden natuurlijk. Helemaal voor elkaar. En Joop van Zijderlaan uit Stolwijk. Ja, Nou, de Molshoofd. Ik zag dat Heineken Richard er ook al geweest was. Want dat wordt afscheid nemen. Bob en alle luisteraars van onderweg, ik ben er weer bij. Gisteravond bij de Molshoofd gestaan en het was gezellig daar. Vanmorgen vroeg weer gaan rijden. Gelost ook in Drachten en nu onderweg naar Amsterdam. En daar gaan we dan straks even reinigen. En ook weer laden in Amsterdam voor een rondje Duitsland. Ach, zo ja. Doe mij maar een bakje koffie. Regel ik voor jou. En straks een tosti ham kaas. Fijne uitzending. Joop, dankjewel. Allemaal een goede reis. Oké. Okay.

0: Ilse de Lange. Ilse, het is zo incredible. Onderweg op KBC. Messenger Bob van B. Tun en Bob at kbcradio.nl. Ja, de Molshoof, waar we het net over hadden, die gaat inderdaad sluiten. Ik las het verhaal nog eventjes van Nel. Nel is intussen 80 geworden, is geboren daar. En ja, helaas, de toko gaat dicht, zeg maar. Ja, het is een heel bekend chauffeursrestaurant geworden. Café, wat je wilt. Het is echt een plek waar heel veel van jullie ook geweest zijn of nog steeds wel komen. Volgende week donderdag, dan is de Molshoof voor de laatste keer open. En zaterdag, dat is zaterdag 25 juli om precies te zijn, dan is er 's middags vanaf 2 uur een groot afscheidsfeest met van alles en nog wat erbij. Iedereen die dat wil, is welkom natuurlijk, zoals altijd, bij Nel Gubbelsbolle. Ja, de Molshoof die stopt maar na maar liefst 183 jaar dat het open was. Het is echt bizar, hè? Het kent een veel rijkere geschiedenis nog, lach ik. Moet je zelfs teruggaan naar 1600. Kelpen Oler heeft dan niet meer de plek voor de chauffeur. Althans, niet de Molshoof niet. Het is echt wel heel jammer natuurlijk. Weer een plekje minder, zeg maar. Nou, zullen daar volgende week zeker nog wat aandacht aan besteden. En heb je goede herinneringen eraan, meld dat. Dat is allemaal hartstikke fijn natuurlijk. En ja, wat zijn dan de alternatieven? Ik hoor het graag van je en je collega's natuurlijk ook. Zometeen Tom Petty en The Heartbreakers en Learning to Fly. Maar eerst even naar de ANWB voor een Europees rondje. En meer messengers Bob van Beten en mailtjes bob@kbcradio.nl. Volgen zometeen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot vrijdag in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Deze week wordt het wegdek van de E17 van Gent naar Antwerpen in Sint-Niklaas vervangen. De E17 is tot vrijdag volledig afgesloten. In Frankrijk is de A6 Parijs-Dijon voor onbepaalde tijd afgesloten bij Fontainebleau. En dat is door een bosbrand. Verkeer vanuit Nederland kan omrijden via Reims over de A20... of via Luxemburg en Metz over de A31. In de loop van de week gaan weer veel vakantiegangers op weg richting het zuiden. Daardoor is het in Frankrijk druk op de A7, de Route du Soleil, en ook op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Italië moet het verkeer de komende maanden rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Duitsland wordt drukte verwacht dit weekend op de wegen door werkzaamheden en de beginnende vakanties in zowel Duitsland als Nederland. Om de druk op de wegen te verlichten geldt er een zomerverbod op zware vrachtwagens op alle zaterdagen van 1 juli tot 31 augustus. Dat is steeds tussen 7 uur 's morgens en 8 uur 's avonds.
2: Dit is Onderweg

0: uit 1991, Tom Petty en de Heartbreakers en Learning to Fly. Het is 11:30 intussen alweer geworden. Lekker veel muziek en lekker veel post onderweg. Sturen maar Messenger Bob van Beethoven, bob@kbcradio.nl. Tot zo.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
2: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
2: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog altijd file rijden op de A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek. 8 kilometer en 15 minuten. Door de bergingswerkzaamheden is 1 rijstrook dicht. En verder zowel op de A1, de A7 als de A12 file voor de Duitse grenscontrole. In alle gevallen ongeveer 10 minuten vertraging.

0: Ja, zo'n vrolijk plaatje. Het is een Nederlands product trouwens. Run to the Sunshine uit het jaar 1974. Het jaar dat de zee zit. Dus ja, moet ze stoppen. Het was een plaatje van Leo Unger. Leo Unger. Ja, grappig. Leo Unger is dus een Nederlander. Mijn laatste informatie over hem is volgens mij dat hij dit nummer recentelijk nog gezongen heeft. Maar Leo is intussen volgens mij 85. En als dit het laatste bericht is wat ik over hem heb... Nee, want het is veel ouder. Ik hoop dat Leo Unger nog leeft. Dit is een bericht uit 22. Dus Leo Unger, daar moeten we nog een paar jaar bij optillen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Eigenlijk. Leo Unger. Run to the sunshine. Nou, de zon is erbij. Het weeroverzicht voor Europa heb je gehad. En nou ja, koekoek, daar is Wilco. Oh, wat leuk. Wilco van het volk van Bollek die zich meldt. Oké, kom zo aan je bericht toe. Hoewel dat zomaar even 12 uur kan worden. Want we hebben veel te gaan nog, Wilco. Koekoek. Even kijken wat ik aan namen had genoemd. Maar nog helemaal inhoudelijk niks meegenomen had. Dat is Hannes van Tontrans. Hannes! Bob en onderwegjes, we zijn er ook vandaag weer bij. Weer bezig met de dagelijkse pendel. Ik rij nu bij Tannancourt. Voor Bob dubbelop in de kwadraat denk ik aan de T-set. T-set dus.
1: Bij Bellamy.
0: Bijvoorbeeld. Hannes. Goeie voorzet. Kijk even bij wat we nog binnen hebben gekregen. Tot nu toe. En jij hebt ook al je zegje gedaan de afgelopen 2 dagen. Dus vandaag er weer bij. En dat geldt ook voor Jacob bijvoorbeeld. Dat zit nog vers in het geheugen. Ook met een ideetje kwam om vandaag Bob dubbelop te wijnen aan. Nou, wat was het ook alweer? Peter Koelewijn, zo. Toch het korte termijn geheugen dat weer even weg was, merk ik mensen. Goed, alles, dankjewel. Gerrit, de winnaar toe vanmorgen in Greetsiel en Willemshaven gelost. En ik ben nu onderweg naar het pittoreske Urk voor een nieuw vrachtje dode zwemmers. Nou, als ik zo schuin naar achteren kijk, dan ligt Urk er fantastisch bij. Ik zeg, wat een goed vooruitzicht. Winnaar toe, Gerrit. De MRC Mossel, Luc, goedemorgen na een heerlijk relaxed dagje. Nou ja, eigenlijk waren het er 2 in het Hilton, ik zeg het maar. Gisteravond vertrokken uit Bordeaux. Ja, we konden niet verder, we mochten niet verder. En nu, na de 9 uur rust, weer verder rijden richting het noorden. En we zijn een en al oor. Ik dacht het al. Verzoek je om Randy Newman met Rider in the Rain te laten horen. Misschien helpt dat een beetje. Een beetje regen tegen de droogte. Rider in the Rain. Ik kan me zo voorstellen, in mijn hoofd, dat ik dat nummer nog nooit heb laten horen in onderweg. En we maken dat programma al dik 20 jaar. Het lange termijn geheugen, dat is meestal wel oké. Maar Randy Newman, You Got a Friend in Me, zeg ik dan. Dat is het nummer wat wij meteen bij blijft. Dus ja, misschien is dat wel een leuk ideetje, denk ik dan. Om Rider in the Rain te laten horen van deze zanger. Dus, bij deze, ik deel je mening. Vind het wel leuk eigenlijk. Jan is er ook bij. Jan Gim is even een paar bandjes in de bus mikken. En dan weer door. Kennen we mooi een uurtje luisteren. Nou, helemaal voor elkaar. De wagen is hier met de foto op de kiek gezet. Ja, er zitten al wat bandjes in hoor. Het lijkt wel een soort kofferbakdeal wat je hebt gedaan daar zo. Vanaf de kleine wagen naar de grote wagen. Dat terzijde. Leuk om even te lezen en leuk om even te zien ook, moet ik zeggen. Nou, zou die vandaag wel weer en route zijn? Gisteren weinig de witjes in de uitzending. Maar ja, Grand Père en route. Vandaag dus ook weer. Ik zeg Grand Gérard. Bonjour. Ça va bien? Het zal toch wel, hè? En André Wassenaar. Ja, die hadden we nog niet gehoord vandaag. Dree, komt erbij.
2: Morgen, Bob. Nou, luisteraars, ik zit er ook erbij.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Ja, gisteren bij Tavola gestaan in Namen.
0: Ja?
2: En nou, ja, ik heb vanmorgen in Lelystad gelost. Dan ben ik weer in, Dordrecht.
0: Ja, zo.
2: Even spoelen.
0: Lekker snel.
2: Een bakje rijstluiver, douche Frans.
0: Ja.
2: En dan moet ik even kijken hoe dat loopt, want ik zit een beetje krap in mijn rijuren.
0: Dat lijkt me wel. Ja.
2: Misschien Houdeng of Lakkergoot, 1 van de 2. Maar
0: oh zo.
2: Even kijken, dus.
0: Ja.
2: Wat meemaken.
0: Ja.
2: Ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk mee te krijgen, dus ik zou zeggen, maak er een mooie uitzending van.
0: Doen we.
2: Groeten iedereen en tot morgen weer.
0: Houdoe. Ik word het muziekje een beetje zat eerlijk gezegd hoor, even wat anders.

0: Oh, dat is Elton John. Doe eerst dit. Ja, ik word daar zo opgevolgd, wil ik niet zeggen. Tony Bravo in de Holiday. Hey, dit is lekker dan. De Tiroler, Holz, Hakken, Boep. Nou ja, maakt niet uit. Ik lees gewoon even door. Dre, succes en we horen dan morgen wel weer waar je gaat staan. En als je met André staat, dan wordt het een gezellige avond. Lekker borreltje erbij en zo. Kees krijgt van mij een duimpje terug. Dat is Kees Diepens die zich heeft gemeld. En jou hoor, gisteren reed hij bij New York City. En ik kreeg een fotootje van de George Washington Bridge. Daar vanaf een fotootje genomen. Hij was in New York City. Robert ten Haven. Bob ten Haven, mag je ook zeggen misschien wel. Ja, waar hang je vandaag uit? Weet ik niet. Ook nog in New York City of ben je alweer op de terugreis richting Canada? Kan ook. In ieder geval een duimpje erbij. Hij is vroeg wakker, vroeg aan de bak gegaan, zeg maar. Koffie van mij, vanuit Nederland. Bij deze. Johan ACC heeft zich ook gemeld. Nog steeds Johan AC. Dat was makkelijker met die airconditioning. Dus ook hij krijgt bij deze een duimpje. En Marcel. Marcel is er ook bij. Marcel, Duitser, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hi.
1: Ik heb geladen in Oosterhout.
0: Ja.
1: En ik mag weer lossen in Haaksbergen, dus...
0: Goed.
1: Daar ben ik rond 10:50, dus dan ben ik er mooi de hele uitzending bij.
0: Hey, gezellig.
1: Mag ik nog een kop koffie van jou?
0: Zeker, man. Dankjewel. Oké, doe ik even voor jou. Ook weer goed nieuws, het is 11:43. De kantinejuf, juffrouw Corrie, heeft zich al gemeld. Die heeft de sleutel gewoon hoor, dus die is al binnengekomen. Maar ik hoorde al wat potten en pannen beneden. En het tosti-ijzer, dat doet het ook weer. Dus de lekkerste ham, kaastosties. Afstevenend op het doorzaagmoment van de week, zometeen om 12:00. Jos is met vakantie, dus ik zal zelf even kijken of ik die zaag kan vinden en voor zaagmans kan spelen. En 15,5 juli, hè, wordt het zometeen. De helft van de maand laten we dan weer achter de kiezen. Dat hebben we weer goed gedaan met elkaar. Hans de Viking, nog meer post. Ja, wat leuk zeg. Ik had al het verhaaltje, ik krijg nu ook weer een videootje. Ik ga het zo even lekker bekijken. Vanuit de binnenkant van mijn ogen zou Basti hebben gezegd. Maar dat doe ik niet, want dan wordt het programma niks meer. Nou. En Dirk is er ook weer bij. Lambiek, verjaardag van mijn moeder weer voorbij. En een weekje vakantie, hoe is dit? Nou, ik zeg helemaal lekker, helemaal goed. Meer post zo meteen. Ik zie dat Kees José en Buk met een nieuwe wagen ook weer onderweg zijn. En Chrisje van Vendrich is ook bij ons gekomen. Onderweg, KBV. Ja, en Elton John hoorde je al een beetje. Die had er zin in. Stond te trappelen met Nobody Wins uit 1981. Wat een lekker lied is dit om te horen.

0: John and Nobody Wins. Ja, dan denk ik toch ineens aan Argentinië. Ja, gek hè? Helemaal niet gek. 1978, Conquistador, want ja, toen stonden ze ook al in het veld. In de finale van 1978, Argentinië. Ja, daar hebben we nog wrange herinneringen aan, naar die tijd. Nou, wat gaat nu weer doen van het weekend met voetbal? Ga je voetbal kijken? Ik ben op zich niet zo liefhebber, maar ik afgelopen weekend ongelooflijk leuk gekeken naar de finale van Wimbledon. Tennis dus, dat vond ik echt leuk om te zien. Daar hebben we de boel voor dichtgehouden in de airco op standje maximaal gezet om toch tv te kunnen kijken. Was leuk, maar zaterdag en zondag is natuurlijk derde, vierde plaats. En dan zondag de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Dus even kijken of we dat gaan meemaken. Over meemaken gesproken, het is 12 voor, zometeen Bob Dubbelop. Mijn keuze is toch gevallen op het idee van Jaco om Peter Koelewijn in de spotlight te zetten. Dat wil zeggen, niet echt in de zomer, maar ook weer wel. Want in de zon bedoel ik dan. Want we beginnen met een hete zomer van Peter Koelewijn. Dus een paar nummers achter elkaar van hem. Hoor je zometeen bij KBC. En Hannes en anderen die de voorzet hebben gedaan. Nou, dat schuiven we gewoon weer netjes even door. Ik ga eerst naar Frankrijk samen met jullie. Want Klaas is erbij. Salut Bob. Eergisteren en gisteren was ik er niet. Dus ik heb de optocht van de Franse chansons gemist. Dat is jammer. Je weet hoe graag ik mijn steentje bijdraag op dat gebied. Ja, dat weet ik zeker. Maar ja, we hebben gisteren best wel veel geluid laten horen uit Frankrijk vandaan. 14 juillet, de bestorming van de Bastille. Nou, we werden gisteren bedolven. We zijn bestormd door de Franse chansons gisteren. Dus, nou, goed. Jij bent goed met het bijdragen van je steentje, zeg je. Mijn ongeëvenaarde expertise natuurlijk. Mooie woorden gebruik je. Verder is het hier goed toe voor. Het is in Frankrijk waar Klaas woont en Sophie, zijn wederhelft. Warm en mooi. Een verademing wel hier trouwens na die 10 maanden winter die we hebben gehad. Kijk, dat is een positieve insteek van dit verhaal. Van het weer. Je hoort iedereen lopen zaniken en zeiken dat het zo heet is. Overigens vind ik 40 graden ook veel te heet. Maar goed, zonder gekkigheid zegt Klaas. Als het nog een graadje warmer wordt, dan moet ik echt wel de airco erbij gaan halen. Want inslapen of gewoon slapen begint zo stil aan een uitdaging te worden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik denk dat we langzaam maar zeker echt niet meer gaan ontkomen aan airco's. Ik zeg altijd zo, maar ja, je hebt wel airco in je auto. Niet iedereen, maar goed, veel mensen wel. Maar niet in je slaapkamer, waar het eigenlijk wel nodig is. Of in je huis. En natuurlijk warmt die aarde steeds verder op. Maar ja, daar kun je, tenminste, daar valt tegen te wapenen, zeg maar. Hoop ik dan voor de beesten onder ons. Jaap is er ook bij. Ja, dat zei ik net al. Ik ben en route in de richting van Reims en dan Troy. En dan nog een stuk of 16 voor Zeeman te gaan. Foto van de vrachtwagen is dat die wel heel erg blinkend schoon is. Ben je er wel mee de deur uitgegaan, vraag ik me af. Goed, lekker bezig. Doe maar een doppio en een lekkere tosti. Nou, ik had je bericht van gisteren niet kunnen voordragen. Op de een of andere manier is dat tussen neus en lippen niet doorgegaan. Dus tussen wal en schip geraakt, dus bij deze wel. Ik heb de zeemermin even niet gehoord of gemist. Dat klopt inderdaad, dat is een beetje jammer. Maar ze was er gisteren heel kort bij. En dan zal ik voor jou de zeemermin nog eventjes laten horen, goed? Ik zoek er zo meteen eventjes op. Jaap, de tosti komt eraan, de koffie is, de doppio. Nou ja, eigenlijk had ik hem al gegeven, maar hier heb je er gewoon nog eentje. Zal ik even kijken of ik Sanda nog kan vinden? Dat was heel kort gisteren. Ja hoor. Jaap, spits en iedereen ook de oren maar. Hier is Sandra.
1: Hey papa de Bobski, potverdorie, ik ben te laat, sorry. Misschien morgen, nieuwe kansen, nieuwe pogingen.
0: Nou ja.
1: Ik heb jullie wel gemist hoor, ja, een beetje druk aan mijn hoofd. Nou, misschien morgen, doeloe.
0: Ja, dat was een bericht dus van gisteren. Dus we verheugen ons nu op een bericht van Sandra, de zeemeerbin. Ze rijdt niet meer voor Zeeman, maar wel voor Zijderlaan Stolwijk. Maar is natuurlijk ook hartstikke druk, dat begrijp je ook. Eens even kijken nog naar een paar berichtjes dan. Oh ja, Robert ten Haven, Canada. Maar New York, ja, ik rijd nu bij Charlotte, North Carolina. En koffie is altijd goed. Nou, gelukkig maar. Dan smaakt die lekker, denk ik dan zo. Goed zo. Chrisje van Vendrieg, dankjewel voor je bericht. Chrisje van Vendrieg zegt, morgen Bob, vandaag kan ik ook weer luisteren. Gisteren maandag helaas niet gelukt. Ik ga zometeen laden in Terneuzen voor Osnabrück in Duitsland. Morgen lossen en dan in Arnhem weer laden voor Le Havre. En dan vrijdag lossen en dan, ja, dan is het toch het weekend wat eraan zit te komen. Op naar het weekend. En volgende week nog een flink aan de gang. En dan heb ik vakantie. Oh, heerlijk zeg. Ja, ik heb deze week vakantie. Dat wil zeggen, ik hoef niet vroeg op te staan om naar Utrecht te gaan. Dat ik heel erg lekker vind om even lekker uit te slapen. Vanmorgen 9:30 mensen, niet te geloven. Ik snurk een gat in de dag, zo gezegd. Echt lekker hoor. Gewoon dubbele nachtrust pak ik elke dag weer. Maar goed, overdag ook veel dingetjes te doen. Nog in het oude huis, wat natuurlijk wel min of meer onder bod is, maar nog niet verkocht is. Ja, eigenlijk wel, maar wacht eens op de financiering. Dus dat gaat nog wel eventjes nog tot zeker eind volgende maand duren. Dus het is toch het bijhouden van de tuin en andere zaken in en rondom het huis. Nou, vooral rondom het huis, zeg maar. Ik was er gisteren even en dan schrik je ongeveer het... je weet. Met droog weer moet je ook de planten water geven en het gras. Dus daar ben ik gisteren maar weer eens even mee begonnen na een kleine week. Dus, druk daarmee. En voor de rest lekker ontspannen. Elke dag lekker lunchen. En Marit heeft ook lekker een weekje vrij, dus wat dat betreft hebben we goed. En wel gelukkig elke dag radio maken met elkaar. Nou ja, wat wil een mens nog meer, zeg ik dan? Wat wil een mens nog meer?
2: Bob, dubbelop.
0: Ik zeg meer berichten van jullie. Leuk, nemen we allemaal mee in het volgende uur. Maar eerst Peter Koelewijn in de spotlight, in het zonnetje. We beginnen met de lange hete zomer voor Bob dubbelop. En dan doen we er nog eentje, denk ik. Of we schuiven hem op na 12 uur. Niet te moeilijk doen, hè. We begonnen al tegen de IC met de Eagles, dus kalm aan, dan breekt het lijntje niet. Onderweg op KBC.

0: Je denkt eigenlijk aan een vrolijk plaatje als je zegt een hete zomer. Maar ja, dit was eigenlijk helemaal geen feestplaatje. Heeft hij vaker gedaan, die Peter Koelewijn? Hele drama's kwamen er naar voren. Ja, we gaan er nog twee laten horen of één. Ik moet even kijken, want voor 12 uur gaat het al niet, helemaal niet meer lukken. Nee, we moeten zo meteen het zaagmomentje doen. Weet je, we gaan de week door het midden zagen, zoals je natuurlijk al gehoord hebt. En dat zelf ook wel kunt bedenken. Want ja, woensdagmiddag 12 uur, dus de eerste helft van de werkweek laten we nog niet achter ons. Maar ook de maand doorzagen. Jos is met vakantie. Ik heb de kettingzaag met de voorschijn gehaald. Die ga ik zo meteen eventjes erop loslaten, zeg maar. Om de week door het midden te krijgen. En de maand 15, half juli voor elkaar te krijgen. Hè? De eerste helft van de maand weer achter ons te laten. Nou. Marcel Duitsen zegt, als je dan Peter Koelewijn laat horen, doe dan ook even of mij, oh mij, of klap maar in je handen. Dat vind ik wel leuk eigenlijk, ja. Nou, een van die twee die gaat sowieso wel voorbij komen. Zometeen, na 12 uur. Hey, Hans is er ook bij gekomen. Hans, vriend. Ja, Noordschouwwouden meldt zich. Een lekker bakkie ijsthee zou ik wel van je willen hebben. Oei, ja. Dat ga ik even regelen. Het is koud, Hans, hè, dat weet je. Heerlijk. Hou het hoofd koel, Hans, daar. En leuk om weer een berichtje van je te krijgen, hoor. Absoluut. Edwin van Tielbeke is ook via Messenger present. Inmiddels bij Hannover ben ik onderweg naar het Duitse Dresden. Maar dan ga je de goede kant op. Gelukkig, hè? Gezellig dat je er bent. Rimco is er ook bij gekomen. Heeft een Bluetooth duimpje gestuurd. Krijg je van mij een blauw duimpje terug. Bij deze Tony ook zo. Bij deze Tony is de man van de Bluetooth duimpjes altijd. Helemaal goed. En als ik jarig ben, dan krijg ik een felicitatie van je. Dat vind ik hartstikke goed, ja. Lekker bezig. Hoe warm is het en waar hang je uit, Tony? Als je even tijd hebt, geef dat door. Als je even een plekje hebt waar je stilstaat, dan even een berichtje. Dat vind ik wel leuk. Nog meer messengers, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Even nog melden dat Gerard er ook bij is gekomen. Het is inmiddels 12 uur. Ik ga zagen. Ja. Gerard en Den Haag is er weer bij. Iedereen de groetjes vanuit de residentie. Nog een fijne uitzending en ook de jarige maak er een mooie dag van. En als tante Corrie nog een frikadelletje over hebt voor men, hou ik me aanbevolen. Lekker. Verder heb ik weinig te zeiken. Ja, Gerard heeft nog wel wat te zeiken, maar dat hoor je dan zo meteen. Onderweg op KBC Radio. Ik pak die zaag erbij en ik ga hem doorzagen, hoor. Zowel de maand gaat door de helft, de maand juli, als de werkweek. Zal er weer een unieke gebeurtenis zoals het op woensdag gaat gebeuren. 15,5 juli is het bijna. Ja. En een stukje werkweek voor elkaar, zeg ik dan. Bijna. Klein stukje nog. Ja, Jos kan het beter dan ik. Zelfs met de hand zaag. Het is gelukt.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens €4 miljoen uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet €3 miljoen voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen, die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops. We are officially the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beten.

helemaal tot het einde. Dat dacht ik wel. Zo logisch natuurlijk. Deze mei, oh mei. We hebben er twee gehad. We hebben altijd wat langere nummers. Een lange hete zomer voor 12 uur. Toen het zaagmomentje en de week door het midden. Hey. Ja, rustig aan zeg, hey. En toen na 12 uur. Deze mei, oh mei. Nou, dan hebben we er twee gehad. Ik zit wel aardig richting die 10 minuten. Marcel Duits heb je hartstikke blij natuurlijk, want die wilde graag mij op mij horen. Of niet te vergeten. Het andere nummer vind ik ook leuk, wel klap maar in je handen. Zet 81. Dan moet je een beetje denken aan de Veronica-tijd, want toen trad hij op bij Veronica. Kan ik me nog herinneren. Maar ja, dat is wel lang geleden. 45 jaar precies, ja. Onderweg op KBC. Tweede helft van de maand juli. Tweede helft van de werkweek is gestart. Goed dat je er bent. Ah, Cowboy Phil is erbij gekomen. Ik had al even een berichtje van Philip gezien om vanmorgen vroeg. Blij dat jullie door de dag gisteren gekomen zijn, wat dat betreft. Oh, hij zei, ik heb een telefoontje gekregen tijdens je programma. Ik weet niet of mijn bericht al voorbij is gekomen. Ik weet niet wat de laatste schakel was, maar bij mij kwam de Blues Brothers op. Als je het hebt over schakel 1 voor de ketting. Nee, we hadden een We Like to Party van de Venga Bus. De Venga Boys moet ik zeggen, met de Venga Bus is coming. Als laatste schakel. Dus ja, ik noteer hem even, Fiede. Blues Brothers. En dan is een aardig repertoire van die jongens te bedenken natuurlijk. Wat we kunnen laten horen. Everybody. Bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Ik kijk wel even. Je was erbij en je bent erbij, Philip. Dus dank je wel voor je berichtje. Maar goed dat je er bent. En fijn dat het gisteren allemaal goed is gegaan bij het afscheid van je collega. Ja, een afscheid nemen bestaat niet. Maar in dit geval was het de definitieve afscheid. Dus... Nou, nog meer ideeën om Peter Koelewijns Angeline. Ook lekker, zegt Luc Segers, de MRC-mossel. Ja, Angeline was de blonde... Ik kan het gewoon wel zeggen, was de titel toch? Angeline, de blonde seksmachine. Ongelooflijk, je zou het niet meer bedenken als je vandaag de dag zo lummer zou... Je zou gerooieerd worden als zanger, denk ik. Maar zeker leuk om te horen. Nou, doen we nog wel een keertje een Bob Dubbelop. Of gewoon nog een keertje Angeline laten horen. Ik denk dat die blonde seksmachine... Ja, misschien is het dat nog steeds wel, maar inmiddels... Een beetje 80 is geworden. Maar geeft niet, maakt niet uit. Michel van Doren, op de valreep is het middag geworden. En ik ben erbij, Bob. Fijn om te horen dat je je huis nou ja, verkocht hebt. Hij komt erop terug, het is onder bod. Hè? Dus we gaan ervan uit. Ik heb de koper wel gesproken en gezien al. En ja, de financiering moet er rondgemaakt worden. Het gaat nog wel even duren. En er is altijd de mogelijkheid dat, daar, ja, dat het niet lukt natuurlijk. Dus... Ik sta met 1-0 voor, zeg maar. Ofwel, eigenlijk, ja, een goed gevoel erover. Zeker wel. Maar wat een ballast heb je als je twee huizen hebt, mensen. Tjongejonge. Los van het financiële, dat je het allemaal moet bijhouden en zo. Dus, nou, Michel, ik ben er blij om, zeker. We zijn er zeker blij om. Goed, mooi weer in Hamburg. 30 graden intussen al. Het is niet te geloven, hè, ja. Plaatje van de Shoes vind ik ook wel leuk, met Osaka. Ja, wie vindt dat niet leuk? Ik vind dat eigenlijk ook wel gezellig om te laten horen. Nou, ik ga het zo meteen even voor je zoeken. Dan zorg ik daarvoor. Even kijken. Jos zit in Borgo Fodice Latina op het terras. Dat weet jij dan weer. Nou, Jos hoeft er niet te zagen uit vakantie, dat weet ik. Een heerlijke vakantie gewenst voor jou, Jos. Misschien zit hij wel te luisteren met één oortje en denkt hij, nou, ik ben benieuwd wie die werkt door het midden gaat zagen. Nou, met de kettingzaag zelfs de maand, Jos. Dus geen punt. Michel, dankjewel. En de Shoes, Osaka. Ik noteer hem niet alleen. Ik zoek hem gelijk even op. Gaan we hem zo even gelijk laten horen. En er waren meer verzoekjes binnengekomen. En ik heb sowieso nog veel post, zie ik al. Nou ja, valt op zich wel mee. Maar ik had gezegd dat Kees, José en Buk onderweg zijn. Of dat echt zo is, weet ik nog niet eigenlijk. Beetje voorbarig, maar gisteren liet Kees weten dat hij de nieuwe wagen zou gaan inpakken. Met José samen. Ja, morgen onze eerste tour ermee. Dat weet ik me nog wel te herinneren. Dus dat zou dan vandaag gaan worden of is gaande op dit moment. Hoe rijdt hij? Hoe rijdt die nieuwe vrachtwagen? Ben benieuwd. Messenger Bob van Beten en Bob at kbcradio.nl. We maken een mooie introductie voor de Shoes, mensen. Osaka uit 1970. Lekker plaatje. En als je nog meer plaatjes wilt toevoegen, laat je het maar weten. Messenger of via mailtje.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

Amerikaanse country zangeres Ellen Langley. Choosing Texas is haar nieuwe single. Ze is pas 2 jaar geleden doorgebroken. En ze timmert goed aan de weg. Ze treedt bijvoorbeeld morgen op in Canada. In Hamilton, en dat is in het Colosseum. En in Ottawa, Canada, staat ze vrijdagavond. In de Breton Falls Park. Misschien is dat om de hoek bij Robert en Aven, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. En ze gaat ook nog even naar Baltimore. Dat is dan zaterdagavond. Dan treedt ze op zaterdag eindemiddag 4:30. Het M&T Bank Stadium. Zo. Het is een grootheid en ze is pas 27. Hè? Dus vond het even leuk om dit te laten horen. En natuurlijk alle ruimte voor Camille's Hits from the Heartland. Zal zeker wat nieuwe en oude new country muziek laten horen. Komende zaterdagavond weer om 11 uur hier bij KBC Radio. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Schotel je zometeen het weeroverzicht voor Europa voor. En de muzikale ketting, daar steken wij zometeen eens eventjes... steken we niet onder stoelen en banken. Alle ruimte maken we daarvoor. Nog eventjes terug naar het berichtje van Gerard. Die zit lekker aan een frikandelletje met uitjes in Den Haag, in de residentie. Maar Gerard liet toch wel weten, hij heeft weinig te zeiken, liet hij weten. Ik zal het op zijn haar even doen. Oh ja, ik heb weinig te zeiken, maar ik heb wel een slijmbeursontsteking in mijn linkerbeen. Mijn heup straalt uit naar mijn knie. En ik loop nu met een stok, maar dat hoort bij het ouder worden. Bob, wie gaat er zagen, was nog de vraag. Nou, dat heb ik zelf erbij gedaan, Gerard. Ja, nou, en heel veel sterkte dan, want pijn is natuurlijk niet fijn, zeg ik dan. Ja, over lekker cool slapen, daar gaat Klaas zo meteen nog iets over vertellen. En dat is goed, het gaat over de airco. In Frankrijk is dat ook wel weer echt heel erg nodig. Zometeen dat weeroverzicht voor Europa. Even nog wel een paar berichtjes voor de ketting dan. Voor de ketting aansluiten op We Like To Party van de Benga Boys. I Like To Move It, Real To Real. Wat dacht je daarvan, zegt Chippy. Oh! We Like To Party, Real To Real. I Like To Move It, Move It. Ja, dat is leuk. Dat is lekker om te horen, dat plaatje. En Anna zegt Claw Boys Claw met Rosie. Is ook mooi. Oh, dat ben ik met je eens. En de Beastie Boys daar achteraan, pittig. Fight for Our Rights, daar weer achteraan. En dan zou je kunnen eindigen met als derde Thin Lizzy met The Boys Are Back in Town. Nou, het is wel een rijtje waarvan ik denk, ook die van Martin, dat ik denk van nou, lekker veel mooie input voor vandaag. Ook Gerrit de Barregaander is er intussen bijgekomen, zie ik in Messenger. Dus die gaan we zo meteen ook horen. Eerst maar eens even kijken naar een rondje Europa. Te beginnen met het weeroverzicht voor België. Voor de middag, zon en wolken op het menu. Huh? Op de meeste plekken liggen de temperaturen zometeen tussen 27 en 30 graden, hoor. In de kustregio wat lager, zo'n max van 25 graden. Hoe heerlijk is dit. Vanavond brede opklaringen. Morgen in België de donderdag tropisch heet, met zo'n temperatuur van rond de 32 graden. Maximaal 29 beginnen, dus rond de 30 graden, zeg maar. En ook net als vandaag in de kustregio wat koeler, met 25 graden Celsius. Vrijdag gaan de temperaturen echt omlaag, zie ik dan. In het midden van België nog maar 28 graden. En een maximumtemperatuur in de kustregio van 22 graden. En dat geldt ook voor de Ardennen. En normale temperaturen voor de tijd van het jaar staan er voor het weekend opgetekend. In elk geval voor zaterdag 20 tot 24 graden Celsius. En daar waait dan, en overwegend droog blijft het nog wel, een matige noordwestenwind. Nou, dan heb je een aardig vooruitzicht voor België, waar je of bent of doorheen gaat straks. Kan allemaal. Bella Italia. Ja, ik haal een beetje adem, want het is altijd nog lekker heet of heel erg heet. Met zo'n 37 graden in het binnenland. En aan zee liggen de temperaturen altijd wat lager. 30, 33 graden. Maar de steden inderdaad 6, 37, Florence, Rome. En de Alpen, daar kan elke dag, dus ook vandaag, nog wel een lokale onweersbui voorkomen. Tussen de 30 en 33 graden temperatuur aan de costa's in Spanje. Ook Mallorca en Ibiza meten zo'n beetje rond de 30 zometeen. 36 graden in het binnenland. In Madrid wederom 36 graden, net als gisteren in Zaragoza. Het klinkt mooi, maar niet lekker. 40. 40 graden dus, als vooruitzicht. Frankrijk, 34 tot 38 graden. Nog altijd heet, snikheet kun je ook zeggen. Tropische temperaturen, dus code rood. Vooral voor wat betreft mensen in de steden natuurlijk. Er zijn stapelwolken en ja, vanaf nu, morgen zeker, kunnen die elke dag
tot ontwikkeling komen, maar niet overal. Regen en onweer zit erbij. Morgen misschien nog niet, maar met vrijdag wel in het vooruitzicht. Stevige buien die boven Frankrijk komen te hangen. De maximumtemperaturen dan 26 tot 30 graden Celsius. En aan de Middellandse Zee toch of we altijd wel boven die 32 graden uitkomend. Volop ruimte voor zon dan nog. Hoe is het met Groot-Brittannië dan? Nou, de komende tijd is het stabiel zomerweer. Zomerse tot tropische temperaturen en de zon is er uitbundig bij. Af en toe wel een wolkenveldje. In Londen elke dag, net als vandaag, weer zo'n 30 graden. In Manchester rond de 6, 27. En Edinburgh in Schotland door de wind die vanaf zee komt, is het een stuk koeler met 20 graden. Stabiliteit op de Britse eilanden, zeker de komende dagen. Voor Luxemburg, ja, we zijn er straks al eventjes lekker doorheen rijden. Nou, eigenlijk heb ik dat niet gezegd, geloof ik, ja. Maar ik zat even te denken. Oh ja, 31, de A31 hoorde ik bij de verkeersinformatie van de ANWB. En daar zat ik met mijn gedachten bij. Luxemburg in de hoofdstad, een tropische 32 graden Celsius vandaag. Duitsland heeft in München en Frankfurt zo'n 30 tot 32 graden te pakken. Een mix van zon, wolken en ook onweersbuien die voorkomen. Oostenrijk, temperatuur in de steden 28 tot zelfs 33 graden Celsius. En ook in Zwitserland in het Alpenland 32 tot 36 graden Celsius. Zo, nou. Ik ga voorbij komen. Every little thing she does is magic. Nou, valt wel mee hoor. Ik heb het hier goed. Mooi uitzicht. Zonnetje erbij. Water, bomen. 32 graden? Nee. Gaat op 24, lekker.

0: Police and Every Little Thing She Does Is Magic. Onderweg op KBC, zometeen met meer muziek en we gaan een start maken met de kettingschakel. Nummer 1.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kusten op het IJsselmeer stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk nu opruimwerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Grijzoord ongeveer een kwartier langzaam rijden tot aan knooppunt Valburg. Dan de Duitse grenscontroles, onder meer de A7 en de A12. Allebei goed voor 20 minuten vertraging.

0: komen de discotijden komen er weer aan. En dan denk ik bij mezelf, oh, hoe jong was ik toen? Nou ja, ik was een stukje jonger dan, dat is zeker. Back to the 80s in dit geval. Met Change of Heart van de groep Change. Dat is een discotheekentijd. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. In een discotheekjuur gestaan. Eigenlijk een kroegje met wat mogelijkheden op. En met een dansvloertje erbij. Echt wel een leuk afgeladen vol. Ik denk dat er een man of, nou ja, laten 50, 75 man in kunnen. En op vrijdag, zaterdag en zondagavond waren dat er zeker 300 of zo. Ja. Dat moest altijd behoorlijk tegen worden gehouden, het publiek. Want ja, er was niet veel te doen. Ik heb dat een paar jaar gedaan op zaterdagavond. Vond het echt leuk. Vooral om mensen te plezieren. Nou, ja, met betrekking tot het draaien van muziek. Wat gaan we zo meteen doen voor de muzikale ketting? Je hoort het met de eerste schakel in aantocht in aansluiting op We Like To Party van de Venga Boys. De Venga Bus is coming. Ik ben benieuwd, jullie ook natuurlijk. Gerrit de Barregaander horen we ook zo meteen, die is erbij gekomen. Bart Barelds, ach wat leuk. Bob, goedemiddag. En alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo geslaagd voor de cursus. Hippe de piep. Hoera. Dus weer een locatie om zelf te gaan laden. Ben op weg naar Ieper om dat te gaan lossen vanmiddag in België. Nou, dat liet je gisteren ook al weten, hè, dat dat ook de bedoeling was, toch? Even kijken. Ja, Ieper stond al gisteren in je bericht. Dus daar naartoe, daar ga je lossen. Graag even een bakkie koffie met melk en een tostietje hamkaas erbij. Ik schreeuw het even naar Corrie, want die heeft iemand aan de telefoon. Dan komt het er even doorheen. Tostietje hamkaas, Corrie. Bart Barelds, BB. Ja, niet te verwarren met die andere BB. Nee, komt voor elkaar, Bart. En de koffie, ja, dat regel ik natuurlijk. Dus bij deze gelijk maar even een bakkie voor jou. Met midi, met melk erbij, ja. Jan Willem van Apeldoorn is er ook bij. JW, goedemiddag, gezellig dat je er bent. En Peter Altena, ja, ha, die Bob. Ik zeg Pierre. Ik ben nu bezig met een rondje Brabant-Noord-Limburg. Ik denk dat ik vanavond bij de Pleisterplaats in Kessel sta. Ah, nou, ik kan je aanraden, mensen, als je een gezellige avond wil hebben, moet je daarheen gaan. Sowieso is de Pleisterplaats gezellig, maar Peter is er. Nou, echt, dat wordt een gezellige avond. En ik hoorde gisteren Juice Newt met Queen of Hearts. Klonk ook wel weer lekker. Die heb je dan niet bij mij gehoord, denk ik. Ik kan me niet herinneren dat ik het je gelaten horen heb. Maar dat is een leuk verzoekje, Queen of Hearts. Kijken of we daar nog een beetje ruimte voor kan maken. Queen of Hearts, Juice Newton. Een tijdje geleden hadden we het er nog over. Juice Newton of het origineel van Dave Edmunds. Maar vonden we Juice Newton toch leuker eigenlijk. Dus Jan Gimbis had al een duimpje gekregen van hem. Even een half uurtje pauze. Dus bij deze een berichtje en wat fotootjes. Eigenlijk is het een beetje te warm voor een wandeling. Het is 32 graden. Ik ga zo meteen dan door naar Saint-Malo en dan richting Brest. Toch nog die hoek van Frankrijk en dan die hoge temperaturen. Tjongejong. En dankjewel voor die fotootjes. Even kijken, die bandjes die waren eruit. Nog meer fotootjes. Ja, mooi plekje hoor. Ik ben ook nog in de kerk geweest, zie ik. Mooi hoor. Ja, geweldig. Dat gebouwd is vroeger, hè, met de hand. Het is ongelooflijk. Leuk om te zien. Nou, een goede reis daarheen en veel sterkte met de warmte. En nog even naar de barren gaan, naar Gerrit. Gerrit!
1: Bobby! Hoi! Van de radio!
0: Wat ben je aan het doen? Waar ben je?
1: Wat ben ik hier? Oh, wacht even hoor.
0: Ik kan je bijna niet horen, Gerrit.
1: Even, zo, wat moment, Bob.
0: Wat doe je?
1: Zo, even de airco uit, joh.
0: Oh,
1: ik zeg, ja. Bobby van buiten, vriendje van de radio, Gerrit hier. De barren gaan, joh, wat leuk.
0: Ja?
1: Ja. 1970 alweer, joh, de Shoes.
0: Oh, daar straks Osaka.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, Osaka. Het doet me gelijk denken aan dat bandje hier uit het oosten van Nederland. De Slippers. Ja, de Slippers, die hadden ook een plaatje.
0: Oh.
1: Dus een beetje in dezelfde trant, hè. Dat begon zo van

0: Hengelo, ja.
1: Almelo.
0: Ja, zoek die maar eens op. De ja. Slippers. Met het liedje Azelo.
2: Nou, wat een flauwekul.
0: Op links en
3: uur. Gerrit, dankjewel. Azelo, ja. Nou, we zaten even in die hoek van Nederland. En waar zijn we nu? We zijn met Clawboys Claw. Bij Rosie aangekomen. En dat is mooi. En dat is hem.

0: voor vandaag?
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Dus er kunnen er nog twee volgen. Wat kun je hierop aansluiten? Claw, Boys, Claw. Rosie. Ik denk meteen aan Joan Armour Trading, maar goed. Wie ben ik? Je mag het zeggen, Messenger. Of mail me maar, ik ben benieuwd.

All Boys Glow en Rosie. Lekker ideetje alles. Heb je goed gedaan. Ja, wat denk ik dan nog meer? Nou, even kijken naar wat post en dan kunnen we verder gaan. Want die ideetjes komen binnen. The Rose van Bette Midler daarachteraan. Is ook een goed idee alles. Ik ben lekker actief weer. Zoals altijd wel. Even afwijkend, want Hans de Viking zegt... Ik zie ook foto's van Jan Gimbis. Die heeft veel vrije tijd tussen het lossen van de bandjes. Ja, van je... transportcollega's moet je het maar hebben. Groetjes van mij. Dus aan jou, Jan. De groetjes van de Viking. Nou, je kent hem wel natuurlijk, kan niet missen. En de Viking heeft zelf ontzettend veel foto's weer doorgestuurd. Niet dat ik daar negatief over ben, vind ik alleen maar leuk. Foto's aan boord, filmpjes erbij en zo. Allemaal leuk. Altijd fijn. Zeg ik. En dat vind ik ook echt waar. Dankjewel daarvoor. Vanmiddag nog even wat video's bekijken. Altijd leuk om een stukje mee te rijden. The Boys of Summer van Don Henley. Dat zegt Chippy. Kan dat nog? The Boys of Summer van... natuurlijk ja, wat warm met Claw Boys Claw. Don Henley. Nou, ook een leuk idee. Moet ik even over nadenken. Ik zat eigenlijk te denken toch inderdaad aan Rosie van John Armour Trading. Dit is ook wel een goeie. Nou, we gaan het eventjes tot ons nemen. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Meerten, bob@kbcradio.nl. Ik had toch echt iets liggen. Oh, Klaas natuurlijk, ja, in Frankrijk. Over het slapen met de airco. Ja, we gaan gewoon slapen in het busje met de motor en de airco aan. Wat een top idee. In plaats van thuis, want we hebben geen airco. Maar in de wagen wel. Anders, ik weet dat de zomer al goed is begonnen, maar ik moest opeens aan dat nummer denken. Oh ja, geen idee of ik vorig jaar het al voorgesteld heb, maar dat is Le Negreses Verte met Vertes, Verte. Voilà l'été. Nou, ik heb de link gekregen. Dan moet ik dat nog even opzoeken. Als dat gaat lukken, dan probeer ik dat nog eventjes te laten horen. Maar gelukkig is de zomer nog niet voorbij. Dus mocht dat niet lukken, dan kan dat morgen altijd nog wel. En om met Kim Appleby te spreken, don't worry.

0: Kim Appleby. Ja, de hel van Mel en Kim inderdaad. En Don't Worry uit 1990. Onderweg op KBC. Zometeen de tweede schakel in de muzikale ketting. Het wordt weer spannend, het wordt weer spannend. Oh, 9 minuten voor 1. Nog even naar Koekoek Wilco van het Volk van Bolk. Ja, wil je alsjeblieft de Ranja-fles vullen voor Jochen? Jochen van der Belt van Volk. Hij is onderweg met groot spul naar Kastet. Verwacht dat hij onderweg rode Ranja nodig heeft. S'avonds in elk geval wel. Zo schrijft Wilco. Wens hem even een goede reis en gas geven, Jochen! Zaterdag voor 12 uur België weer uit. Dus op links en door. Wilco. Koekoek. Dankjewel, Wilco, voor het doorsturen. En met deze gezegd richting Jochen. Ik zorg voor de limo. Maar dat komt wel voor elkaar, toch? Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. De werkweek is door het midden, de maand is door de helft. Nou ja, wat willen mensen nog meer? Oh ja, die tweede schakel in de muzikale ketting. Wat gaat het worden? Ik moet toch een keuze maken. Rosie van Joan Armatrading is het niet geworden. Hannes, jouw tweede idee gaat ook niet door vandaag. Sorry, het is niet anders. Maar ja, dan toch deze. En The Rose, dat was jouw tweede idee. Maar Beastie Boys in Fight for Our Right, die is het niet geworden. Ook The Rose niet. Toch jammer, toch jammer. Maar The Boys of Summer, dat is hem wel geworden. In deze kettingreeks.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Uit 84, Don Henley.

0: Jan Edley.
1: Ja.
0: Wollen met de Eagles en Take It Easy. Dat straks even na 11 uur. En dan ook nog een Don Henley erbij, wat lekker. The Boys of Summer. Ja, we gaan ervoor, mensen. We hebben er zin in. Dit is hem, de volgende.
2: De muziekketting. Schakel 3.
0: Dit is Waylon Jennings. Just a go.

0: Waylon Jennings, The Good Old Boys. Ik denk toch echt wel aan de Dukes of Hazzard eerlijk gezegd. Maar dat is logisch natuurlijk. Ja, onderweg op KBC. We zijn er doorheen, mensen. We zitten er niet doorheen. Zo. Nou, we hadden kunnen aansluiten. Als derde schakel de Summer of 69. Als derde schakel misschien had gekund Cowboy Phil. Het is het niet geworden. Maar eigenlijk kunnen we morgen bijvoorbeeld ook nog wel meenemen. Alles. De Beastie Boys. Nou, misschien morgen. Don Mercedes met Rocky had ook gegaan. In het kader van wat Nederlands tussendoor. Ja. Ook zo'n naar verhaal ook. Rocky, ik heb nog nooit een kind gekregen. Ja. Goed. Voor morgen dan in aansluiting op Don Henley zegt Chippy... The Boys to Men met End of the Road. Oeh, ja, dat is waar, ja. Ook mooi. End of the Road. Is ook een versie met Mariah Carey met Boys to Men trouwens. Van dat is ook echt mooi, moet je zeggen. Nou, ja, ik ben aan heel veel dingen niet toegekomen. Het nummertje van Klaas ook niet bijvoorbeeld. Dat was wel heel erg vrolijk allemaal. Dat zei al, dan doen we die morgen weer. Dat is dit nummer, ja. Ah ja, ja, voilà l'été. Die ga ik morgen laten horen dan. Klaas, help me herinneren dat ik het dan niet vergeet ook. Want ja, daar zitten weer zoveel uur tussen. En ja, Peter, Juice Newton, Queen of Hearts, ook morgen bijvoorbeeld. Ik hoop dat je dan ook weer gelegenheid hebt om te luisteren natuurlijk. En ja, ik wilde eigenlijk nog even Randy Newman en Rider in the Rain laten horen. Maar inmiddels is het alweer 2-1. Ja, dat kan niet anders. Rider in the Rain, om eventjes een ideetje te krijgen. Dat is dit prachtige dat we Randy Newman voor de regen is wel nodig.
1: Got a gun in my holster. Got a horse between my knees.
0: Ja, Randy Newman, altijd fijn. You got a friend in me, blijft er altijd bij. Maar dan zit ik in Toy Story gedachten wat dat dan gaat. Tot zover, deze onderweg. Ik kijk wat ik morgen voor jullie kan betekenen. En heel graag tot morgen. Ik hoop dat je vandaag, net als ik, een leuk feestje hebt gehad tussen 11 en 1. Hand tussen de lijnen en... morgen weer via barregaanderadio.nl. Hollands Palet en Den Haag Totaal niet te vergeten. Allemaal mogelijkheden om te luisteren. En natuurlijk heel veel andere radio-apps om radio te kunnen luisteren naar KBC. En altijd via kbcradio.nl. Meer dan 50 jaar popmuziek zometeen. Mark en het Zoute Uur vanmiddag met muziek uit de tijd van de zeezenders van 3 tot 4. De mooie verhalen, de reclamespotjes en ja, niet te vergeten ook de jingletjes van Radio Veronica. Het station waar muziek in zit. Bijvoorbeeld, zoiets. Waar je ook onderweg bent, hou het hoofd koel, hè? Dat is wel de bedoeling. En dan bouwen we morgen samen weer een feestje.

Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn vielen rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook viel op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens.
2: Extremely hot summer, with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: is KBC Radio.
1: Altijd jouw hit, jouw station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Heb je tussen Oude Rijn en Everdingen 20 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 10 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en daardoor loopt het weer vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht voor het knooppunt Rijnsweerd. Terug naar de A27, vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Houten en Everdingen een kwartier vertraging.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn slechts 2 files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn vielen voor Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging, hooguit 10 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is wat meer vertraging, ongeveer een kwartier tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 9 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en knooppunt Kierenzijde 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar veroorzaken werkzaamheden file bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is nu een kwartier.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
9: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken op dit moment de meeste vertraging en dat ga je merken op de A2 richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen 15 minuten extra. De A9 richting Alkmaar ook door werkzaamheden file tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Hier heb je 35 minuten op onthoud. De A20 richting Hoek van Holland, want ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein wordt ook aan de weg gewerkt, 15 minuten extra. En tot slot de A27 richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen 10 tot 15 minuten vertraging. Miami, go!

We zijn alweer even bezig met het Zoute Uur en daarin zoete herinneringen aan onze geliefde zeezenders. Want 2 maanden aan boord, over herinneringen gesproken van een radioschip, kan dat? Ja, dat kwam zeker voor. Na de plaat van de Everly Brothers, het verhaal, en dat hoor ik je denken, wanneer komt die plaat? Nou, over een half uurtje ongeveer. We gaan een hele trits platen draaien van vinyl en voor een deel gewoon lekker uit de computer. Erik doet de techniek, Bob heeft de samenstelling voor zijn rekening genomen. Zometeen 10cc Eruption, maar eerst Bobby Fuller 4 and I for the law.

Natuurlijk, deze artiest kenden we nog. Rupert Holmes met Escape. En beter bekend als de Piña Colada Song. Nummer is ook nooit weg geweest van de radio. Je hoort ze op alle zenders nog. En ik reed laatst in het oosten van het land. Toen hoorde ik dit nummer in het Duits op een Duits radiostation. Het zoute uur, daar zijn we bij. Jij en ik.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg.

0: Halverwege de show begonnen we de Love Train, oftewel de liefdestrein van de OJ's. Philly Sound op je radio, dat is mijn muziek. Ik vind dat zo leuk. Maar wat erna kwam, On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers uit de jaren 80. Ook best leuk, het aanhoren waard. Trouwens, al die platen in het zoute uur. Wil je een liedje horen? Schrijf even naar mark@kbcradio.nl. Ja, Ferry Aden, die aan boord voor Radio Amigo werkte en later voor Radio Monique, vertelde me ooit dat hij soms 2 maanden op het schip zat en dat aflossen soms ook problematisch was, omdat de Britse kustwacht of de Britse marine een zendschip nauwlettend in de gaten hield. Dat konden ze niet aflossen. En dat leidde soms ook tot voedselschaarste aan boord, want er kon ook niks aan boord gebracht worden. Drama's waren dat. En we spreken dan over de periode na augustus 1974. Wij gaan gewoon lekker door met de zeezendermuziek. Hier is leuke vrouw trouwens, Imca Marina. Maar eerst nog even Joe Dassin met een grote hit in heel Europa uit 1975. Ça va pas changer le monde.
1: C'est drôle, tu es parti. Et pourtant...

Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Lekker zeg.
1: Oh, dat is combi-snack van Californië.
0: Dat is wat?
1: Combi-snack van Californië.
0: Oh, combi-snack van Californië.
1: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in tubes. Twee smaken, pikante kaas en kruidige paté.
0: Dat is een mondvol zeg.
1: Het is zo klaar, het is echt origineel. Het ideaal voor feestjes, voor bij de tv als er plot visite komt. Ik heb altijd zo'n pak combi-snacks in huis.
0: Het lijkt wel of je reclame maakt.
1: Voor combi-snacks van Californië, graag gedaan.

Ik had er al genoemd, hè. Ik vind dat zo leuk, die Imca Marina een paar minuten geleden met Viva España. Gedraaid in het zoute uur. En we hadden net Joe Jackson. Voor mij zit het programma er weer op en ik hoop dat we elkaar snel weer treffen aan de radio. Die blijft trouwens gewoon lekker in de lucht hier op KBC Radio 24/7.

online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beiden raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg voor een vakantieperiode. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27, gereken op 25 minuten vertraging. De A4 richting Rotterdam, een kwartier extra tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten. De A15 richting Rotterdam tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daarom is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer wordt over de parallelbaan gestuurd. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 5 uur vanmiddag en je doet er 45 minuten langer over. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Ook door werkzaamheden loop je 20 minuten vertraging op. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Schaarloos 12 kilometer file met een uur extra reistijd. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Dan de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door werkzaamheden. En op de A73 naar Nijmegen. Tussen Bezel en Venlo West 13 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten.

online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekende Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan drie huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer... met een 30 minuten extra reistijd door de werkzaamheden aan de A27. Verderop staat file tussen Culemborg en Knopendijl 8 kilometer... met een 30 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel nu 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielle en knooppunt Benelux 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een 30 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot 30 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte, zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. In het zuiden van het land zijn de files juist wat korter dan gebruikelijk door de zomervakantie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Evertingen 11 kilometer met een half uur vertraging. En verderop tussen Culemborg en Zaltbommel 12 met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 tussen Evertingen en Gorkum. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer met bijna een half uur oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. Dan de A20 vanuit Gouda tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 12 kilometer file. De extra reistijd is daar een half uur.
3: Brik.
4: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs de sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan wat af. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het nog erg druk door de werkzaamheden aan de A20. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A15 richting Europoort tussen IJsselmonde en knooppunt Benelux 8 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A20 vanuit Gouda, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. We are

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt nu vrij snel af. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat nog file door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. Met daar ruim 10 minuten op onthoud.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
6: Turkse fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
6: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
1: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Windkracht 6.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met een kwartier extra reistijd.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Jouw station. Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein reken hier op 5 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hoogt.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal 1 huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Never stops.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Where the music never stops.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Herculesramp precies 30 jaar geleden. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Never stops.

Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. De finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en regerend wereldkampioen Argentinië. Dat land wist Engeland met 2-1 te verslaan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on a Mighty.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. An

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang.